0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Wiel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Emma van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. Hello.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Weel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Emma van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Wiel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Emma van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Bij zeker 6 sportbonden moeten sporters die trans of non-binair zijn een medische keuring ondergaan of een ontheffing aanvragen om mee te mogen doen aan amateurwedstrijden, heeft Pointer ontdekt. En dat is discriminatie. Het gebeurt onder meer bij voetbal, handbal, schaatsen en wielrennen. Op een bedrijventerrein in Almere heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. De brandweer rukte massaal uit. Het vuur begon op de bovenste verdieping van het bedrijfsverzamelgebouw. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met mist en lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zeker 6 Nederlandse sportbonden mogen amateursporters die trans of non-binair zijn niet zonder meer meedoen aan wedstrijden. Volgens het programma Pointer moeten ze vooraf toestemming vragen of een medische keuring ondergaan. Soms mogen ze helemaal niet meedoen. Discriminatie, vindt de nationaal coördinator. De brandweer is in Almere bezig met het nablussen van een grote brand. Die brak uit in een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens Omroep Flevoland woedde de brand in 2 delen van het gebouw. Er zou niemand binnen zijn geweest. Halverwege de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. Het blijft onduidelijk wat de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg deze zomer. Onderzoekers zeggen dat het in elk geval niet kwam door bijvoorbeeld werkzaamheden of achtergelaten afval. De brand bij Venray verwoestte ongeveer 100 hectare natuurgebied en de burgemeester zegt dat het herstel lang gaat duren. En bondscoach Xavi zegt dat het zijn fout is dat Nederland gisteren een slechte eerste helft speelde tegen Griekenland. Dit was niet de manier om te spelen, zegt hij. Al in de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Van Dijk en invaller Reinders zetten het recht. De eindstand werd 2-2. En dan het weer van Weer Online. De mist die er nu nog is en waarvoor in het noordoosten code geel geldt, lost vrij snel op. En dan wacht een zonnige dag met vanmiddag maxima rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Trans- of non-binaire amateursporters die willen meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of wielerwedstrijden mogen dat niet altijd zomaar. Volgens het programma Pointer eisen zeker 6 sportbonden vooraf een medische keuring. Soms mag iemand helemaal niet deelnemen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich er zorgen over. In Katwijk mag het Amerikaanse Eli Lilly een medicijnfabriek van $3 miljard bouwen. Honderden bewoners van Katwijk vroegen om een referendum omdat ze tegen de fabriek zijn, maar dat werd weggestemd. Er komen 500 banen en omdat het stroomnet vol is, gaat de fabriek met gasturbines stroom opwekken. Rusland heeft ook vannacht weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. En daarbij is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en oosten van de stad getroffen. Ook een flat kreeg een voltreffer. Daarbij zouden zeker 1 dode en 2 gewonden zijn gevallen. En de Europese klimaatdienst Copernicus heeft teruggeblikt op de zomer. Door langdurige en hevige droogte stonden rivieren laag, was zeewater uitzonderlijk warm en waren er in de helft van Europa recordhoge gevoelstemperaturen van 38 tot 46 graden. Zeer sterke hittestress noemt Copernicus dat. En dan het weer van Weer Online. Eerst soms nog dichte mist. In het noordoosten geldt daarvoor code geel. Verder veel zon vandaag en maximaal rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Twee dodelijke ongelukken vanmorgen. In Zelhem in Gelderland overleed een motorrijder. Op beelden is te zien dat een auto op een boom is gebotst. De regionale omroep schrijft dat het misging bij een inhaalmanoeuvre. In Oldenzaal in Overijssel werd een fietser doodgereden door een auto. De politie onderzoekt de ongelukken. In Frankrijk blijven vandaag zo'n 400 scholen dicht na de aanhoudende onderwijsprotesten. Daardoor zijn gebouwen beschadigd, soms werd ook personeel aangevallen. Scholieren en studenten mogen niet in de buurt van de gesloten panden komen. De acties in Frankrijk zijn een protest tegen onder meer de slechte kwaliteit van het onderwijs. In veel amateursporten mogen trans- of non-binaire mensen niet meedoen of pas na een medische keuring. Dat heeft Pointer uitgezocht. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich zorgen en stapt ermee naar sportminister Hermans. Het transgendernetwerk noemt het ouderwets dat er voorwaarden zijn voor sportende transmensen. En Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Bahrein. Hij was 0,4 van een seconde sneller dan George Russell. De tweede training is straks om 10 uur. De race van Bahrein is uitgeweken naar Maleisië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. De laatste mist trekt op en dan komt de zon er op steeds meer plaatsen bij. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zelhem is een motorrijder doodgereden door een auto. De bestuurder wilde volgens de regionale omroep inhalen en zag de motor die van de andere kant kwam niet. Na de klap belandde de auto tegen een boom. Het ging ook mis in Oldenzaal in Overijssel. Daar kwam een fietser om die door een auto werd aangereden. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe dag met protesten rond scholen. Er zijn er 400 dicht. Franse media schrijven dat de politie in Marseille optreedt tegen een groep demonstranten. In Lyon hebben die een weg geblokkeerd. De minister van Onderwijs praat vandaag met onder meer vakbonden over de kwaliteit van de lessen op Franse scholen. Een vader en moeder uit de Amerikaanse stad Detroit hangt een celstraf boven het hoofd omdat hun zoontje van 3 op de kinderopvang opeens een geladen pistool uit zijn rugzak haalde. Hij gaf het door aan andere kinderen, maar de leiding greep snel in en het liep goed af. De ouders zeiden tegen de rechter dat hen niks te verwijten valt. En de eerste aflevering van De Slimste Mens na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft 1 miljoen kijkers getrokken. Presentator Herman van der Zandt vertelde dat het team haar ongelooflijk gaat missen. Het programma stond tegenover de wedstrijd van het Nederlands elftal. Vorige week was dat ook zo en keken er veel minder mensen naar De Slimste. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt snel en dan wordt het overal zonnig. Vanmiddag loopt het kwik op tot zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

down. Like tears, and the rain comes down like tears.

0: Word in heavy doses.
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het huis in het Gelderse Overasselt dat na de dood van een beveiliger werd gesloten, mag weer open. De gemeente ziet geen reden om de sluiting te verlengen. Er blijven nog wel camera's staan. Het pand zou worden bewoond door familie van drugscrimineel Jan G. Zijn huis was vorige maand doelwit van gewapende mannen. Rond 12 uur reageert koning Willem-Alexander op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij heeft dan de verschillende rapporten aangeboden gekregen in Leiden. Er staat in wat de rol van het Huis van Oranje-Nassau was in de afgelopen honderden jaren. De koning gaf zelf de opdracht tot het onderzoek. Een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht wordt niet verder strafrechtelijk onderzocht. In een Insta-video keek hij naar Hamas-strijders tijdens de aanval op Israël 3 jaar geleden en zei dat hij dat was. Volgens het OM is zoiets zeggen niet strafbaar en ook geen terrorismeverheerlijking. En het is precies 75 jaar geleden dat we in Nederland televisie kregen. Op 2 oktober 1951 ging het eerste programma de lucht in vanuit een verbouwd kerkje in Bussum. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een speciale expositie bij Beeld en Geluid. Dat eind mei ook een digitale schatkamer lanceren waarin je gratis oude beelden kan zien. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 20 graden. Na een frisse nacht is er morgen behalve zon ook wat bewolking en is het opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek ontvangen naar het koloniale verleden van het Koningshuis. De conclusie is dat het Koningshuis met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken was bij kolonialisme. Het onderzoek duurde een paar jaar en werd gedaan op verzoek van de koning zelf. De grote brand die vannacht woedde in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is volgens de politie aangestoken. De eerste melding kwam rond 11 uur gisteravond en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden kunnen delen. In Schiedam wordt een park deels afgegraven na de dood van zeker 5 honden. De dieren hebben daar mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Op verzoek van de politie haalt de gemeente uit voorzorg de grond van een rozenperk weg. Die wordt opgeslagen in containers en eerst onderzocht voordat die wordt teruggestort. En Max Verstappen heeft in de tweede training van de Grand Prix van Bahrein de vierde tijd gereden. In de eerste training was hij nog het snelst, maar dat was nu Charles Leclerc. Even leek het te gaan regenen tijdens de training, maar het bleef vrijwel droog. De race werd om de oorlog in Iran verplaatst van Bahrein naar Maleisië. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag domineert de zon, maar er zijn ook een paar stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vanavond blijft het helder en daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen wat meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Koningshuis was met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken bij kolonialisme. Dat blijkt uit een onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis tussen 1600 en nu. Ze vonden het met geweld onderdrukken van mensen gerechtvaardigd. Zo werd critici van het Koningshuis vaak het zwijgen opgelegd. Alles bij elkaar verdienden ze er 580 miljoen euro aan. De koning zei in een toespraak dat hij de resultaten van het onderzoek omarmt en noemde ze indringend. Hij sprak over stadhouders en koningen die kolonialisme ondersteunden, inclusief uitbuiting en geweld. Hij zei dat hij een positieve bijdrage wil leveren aan het heden en de toekomst. In een huis in een woonwijk in Hellevoetsluis is bijna 600 kilo vuurwerk gevonden. De politie ontdekte de partij na een anonieme tip. De bewoner is aangehouden. Het vuurwerk dat voor een deel zelf gemaakt was, stond in dozen in huis en in de kelderbox. En na het overlijden van Paulien Cornelissen doen boekhandels goede zaken. Een bekende keten zegt dat gisteren in één dag net zoveel boeken werden verkocht als over heel september. Vooral de bundel In het Kort met columns gaat hard. Paulien Cornelissen overleed woensdag. Ze blijft nog even op tv te zien bij De Slimste Mens. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Nationaal Slavernijinstituut Ninzij noemt het onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden het begin van een volgende fase. Het wil nu met het Koninklijk Huis om tafel om de resultaten te bespreken en te kijken naar vervolgstappen. Ninzij is blij dat koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam voor het onderzoek, waaruit bleek dat de rol van het Koningshuis groot was. Niet alleen Nederland, maar ook andere monarchieën steunden kolonialisme. En net zo min als de Oranjes namen ze afstand of pleegden ze verzet, zeggen de onderzoekers. Het grote verschil is volgens hen dat Willem-Alexander het nu benoemd en sorry heeft gezegd. In Noord-Duitsland zijn ruim 30.000 muziekopnames in beslag genomen met anti-Joodse en racistische teksten. De meeste lagen bij 4 verdachten thuis. Ze zijn nog niet aangehouden. Fabrikanten van de platen en cd's zeggen niet te hebben geweten wat erop stond. En op de Utrechtse Heuvelrug mogen wolven niet worden gevangen om ze te zenderen voor onderzoek. Dat heeft de rechter bepaald. De provincie had eerder een vergunning gegeven voor een methode waarmee een poot van de wolf wordt omklemd door een stalen draad. Maar de vergunning zou niet goed zijn geregeld. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Valse lucht.

het is natuurlijk wel wat als je moet gaan drinken. Als je moet gaan drinken op de dood van een clown. Dat vind ik wel een beetje heftig, toch? Maar goed, het blijft een mooi liedje van de Kinks. The Death of a Clown. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vaalse Lucht. Hier bij Ice Radio. Inderdaad, een soort roemruchte terugkeer na een half jaar afwezigheid op de vrijdagmiddag. En ik hoop dat je ervan geniet. Straks om, wat is het? Half drie of zo, Vincent Bijlo. En die gaat ons dan even bijpraten over het laatste nieuws op het gebied van de radio. Intussen kun je luisteren naar een liedje van The Haunted Youth. En dat heet Teen Rebel.

lijkt een beetje op NGMT. The Haunted Youth, Team Rebel. Desondanks een leuk liedje hoor. We gaan even luisteren naar Passenger. En dat is wel een leuk liedje dit, maar die wilde ik niet horen. Ik wilde eigenlijk deze horen. Precies. Heel ander liedje. Sword from the Youth. Passenger.

Dan is dit liedje ook al 25 jaar oud, dus ik vraag me af of ze nog steeds zo verliefd is als ze nu bezingt. I'm in love and always will be. Ik hijs de witte vlag, het was Dido. En hier is U2 samen met Martin Garrix.

0: Martin Garrix samen met U2 in Fireflies. Zal ik een heel oud en ook heel mooi liedje voor je draaien? Laat ik dat doen. Dean Friedman is dit.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

David Bowie en Absolute Beginners. Hé, hey, er wordt een klein pianootje naar binnen gereden door iemand met een hele grote mond. Met een hele mooie blonde vrouw bij zich. Zou het Mick Jagger zijn? Samen met Lady Gaga. Denk het wel. Sweet Sounds of Heaven. MUZIEK

er altijd over verbaasd dat het niet zo'n enorme hit is geworden. Sweet Sounds of Heaven, de Rolling Stones samen met Lady Gaga. Je zou dan zeggen, nou, dat is toch goed voor 100 weken in de top 40. En een nummer 1 positie in de top 2000. Maar allemaal niet. Een schande, schande, schande. Ik had je beloofd dat om 2:30 Vincent Bijloos een opwachting zou geven. Maar die heb ik gebeld. Die was nog net niet thuis. Dus het wordt 3:30. Maar ik hoop niet dat je dat erg vindt. Hier is de Climax Blues Band. Even de mooiste plaatje ooit gemaakt. Heet I Love You.

0: Jonathan King en Everyone's Gone to the Moon. Die Jonathan King heeft hele leuke liedjes gemaakt. Cherry Cherry is er eentje van. En natuurlijk een cover van Neil Diamond. Maar deze Everyone's Gone to the Moon is ook heel erg leuk om weer eens een keertje naar te luisteren. Eens even kijken hoor. Wat ik ook een heel mooi liedje vind is deze. Maar ik vorige week ook gedraaid. Doe ik nu lekker nog een keertje. Ray Nightingale Lane.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Koningshuis verdiende alles bij elkaar 576 miljoen euro aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek waarvoor koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam. Vrijwel al het geld dat met slavernij werd verdiend kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het kolonialisme leverde de Oranjes ook prestige op. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme prijst het werk van de koning. Die zei dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Dat benoemen maakt mijn werk makkelijker, zegt de coördinator. En noemt Willem-Alexander een voorbeeld voor de rol die andere koningshuizen in het koloniale verleden hebben gespeeld. Een man die vorig jaar op straat in Den Haag zijn opa doodstak, moet 6 jaar de cel in. Hij kwam die dag uit Amsterdam en had een kort gesprek met zijn opa. Daarna stak hij hem meerdere keren met een mes en liet hem op straat achter. Zijn opa overleed dagen later. De rechter zei dat de man een psychose had en legde ook TBS op. En Manchester City gaat in beroep tegen de zware straf die ze boven het hoofd hangt in de Engelse competitie. Een onafhankelijke commissie zegt dat ze jarenlang regels hebben overtreden, bijvoorbeeld met schijncontracten met geldschieters. De club zegt dat ze hun onschuld kunnen bewijzen. Er dreigt een forse puntenaftrek of zelfs degradatie. Het weer van Weer Online? Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Valse lucht.

God's sake, you gotta give more power to the people. Maar niet alle people toch. Hè? Dat lijkt me, gezien sommige omstandigheden, niet al te verstandig. Dit was een heerlijk liedje. En daarvoor draaiden we The Trucks and With a Girl Like You. En hier is Rihanna. Take a bow.

Roep de uitplankste muren met Vampire Weekend en Harmony Hall. Je luistert nog steeds Ice Radio. En ik heb... Nou, ik vind het lekker om weer blaadje te draaien voor jullie allemaal. Ik had je beloofd dat Vincent Bijlo een uurtje geleden zijn opwachting zou maken. Dat is even uitgesteld. Dus over een kwartier ga je hem horen. Intussen Ella Langley.

Blindly Choosing Texas. Lekker, nou, van die country muziek. Over country muziek gesproken, dat ga ik even opzoeken. Vorige week heeft, en daar ga ik hem straks ook nog even mee complimenteren, onze vriend Vincent Bijlo, een prachtig liedje geïntroduceerd van Dolly Parton. Een liedje dat nu al lang bestaat, maar wat ik nog lang niet kende. Even kijken of ik dat ook te pakken kan krijgen. Ja, dat gaat niet zo 1, 2, 3. Dat zal ik straks, ik zal het even opzoeken, ga ik het zo draaien. Het is een heel mooi liedje. Dat zal ik je zo meteen eventjes laten horen nog voordat wij het gesprek hebben met onze vriend Vincent Bijlo. Eerst eventjes Paolo Nutini en Iron Sky.

prachtig. Paolo Nutini en Iron Sky. Nou heeft die man fantastische muziek gemaakt. En heeft ook fantastische muziek uitgevoerd. Maar heeft ook fantastische muziek geschreven. Een van de liedjes die hij heeft geschreven is uitgevoerd door een orkestje dat zich One Eskimo noemde. Dat is al een jaar of 15 oud. En dat heeft één album gemaakt of zo. Maar ze hebben dit nummer opgenomen van Paolo Nutini. En het is geweldig. Het heet Amazing.

Mooi, hè? Geschreven door Paolo Rotini. Uitgevoerd door Maneskin. En het liedje heet Amazing. Hey, ik had het net over dat gave liedje van Dolly Parton. Dat onze vriend Vincent Bijlo vorige week heeft aangevraagd. Hier in deze show. We hebben hem gedraaid. En ik zat er met ongelooflijk veel verbazing. En een beetje tranen in mijn ogen ook naar te luisteren. Het is prachtig. Je moet ook even naar het beginnetje luisteren. Dat lijkt wel op...

0: Ice Radio. Vincent Bijlo.
1: Zo, en dan zeggen wij natuurlijk een goedemiddag tegen Vincent. We hadden eigenlijk gezegd 3:30, maar we zijn een uurtje later. Dat is ook niet erg. Geen probleem.
2: Het is 4:30. Ja, ik zat...
1: Half vier, nou ja, zoiets.
2: Ik zat met andere dingetjes.
1: Ja, dat geeft niet, geeft niet. We hebben het voor elkaar. We zijn er. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Leuk dat je er bent.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Mag ik heel even beginnen met een, compliment? Het liedje dat jij vorige week voor ons hebt aangevraagd, namelijk Dolly Parton.
2: We used to, ja.
1: Wat een fantastisch mooi liedje is dat.
2: Prachtig nummer, hè?
1: En is het jou ook bekend dat het intro volledig overeenkomt met dat van Stairway to Heaven?
2: Ja, het is exact hetzelfde.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, klopt. Nou.
2: Het is gewoon A mineur en dan het laatste zakken. Dus het is dit. Dus bij Stairway to Heaven is la la la la la.
1: Ah ja, rustig. Ho.
2: Ja,
1: voorzichtig met de luisteraars, Vincent.

0: ook de afgelopen week.
1: Ah, dat is mooi.
0: Ja, zeker. Hey, radionieuws is er niet veel, geloof ik.
1: Dat is er niet, maar ik heb wel iets anders gevonden. Je moet even de muziek helemaal laten zakken.
0: Oké. Weg.
1: Dan moet je even, ik weet niet of je dit kan horen, maar...
2: In Den Haag, staatssecretaris Rick van der Ploeg opende de middag. En er vond natuurlijk ook een onvermijdelijke forumdiscussie plaats. Een aantal Kamerleden deden mee. De netcoördinator van Nederland 2, de programmadirecteur van RTL 4. Maar ook de zendercoördinator van Radio 3FM. Paul van der Lucht. Goedenavond.
3: Ah, ja. Hey, hoor ik daar Giel Beelen hier?
2: Ja, ook hier.
3: Ik ben altijd. Dat is ongelooflijk, hè? Heel Nederland naar de bioscoop gaat er nog naar de video.
2: Ja, zo weet ik
1: wel. Nou, dat ben jij dus.
0: Ja, ik hoor het. Wat zeg ik daar allemaal? Dat kan ik namelijk niet zo heel erg goed.
1: Nee, dit gaat over een discussietje in de Tweede Kamer over omroepen. En daar was jij bij. En Rick van der Ploeg van staatssecretaris. En die... opende dat en die en dit is een uitzending van Kunststof met Jelly Brouwer.
0: Ja.
1: De zalige, die lieve Jelly die er niet meer is.
0: Ja.
1: En Kunststof zat toen trouwens nog heel anders in elkaar. Want er zaten nog plaatjes in en er waren nog actuele itempjes in. En jij bent dan even aan de telefoon daarover.
0: Ja.
1: Maar ik draai dit niet omdat het dit is, maar ik zat even op die fantastische schatkamer.beeld-en-geluid.nl te kijken.
0: Mm-hmm.
1: En als ik daar jouw naam in toe, dus dan krijg ik natuurlijk tientallen hits. En de eerste hit is een anniversary party in 1995 van 3FM.
0: Oh ja.
1: Wat weet je daar nog van?
0: Nou, wat ik daar nog van weet is dat ik op een gegeven moment van een kraan af werd geduwd om te bungee jumpen.
1: Ja, precies. Dat zat ook in die uitzending. Dat iedereen dat deed.
0: Ja.
1: Maar het was in een groot tent. En er was een barbecue bij. En een optreden van 20 minuten van Marco Borsato.
0: Oh ja, dat kan. Ja, zeker. Dat komt toen nog.
1: Best goed was erbij. En jij hield een speech. Maar die speech zit niet in die...
0: Mooi.
1: Ik heb 1:49 heb ik.
0: Ja.
1: Maar jouw speech zit niet in die... Want die wilde ik eigenlijk even opzoeken. Maar die zit niet in die 1:49.
0: Ja, sorry.
1: Ja.
0: Ik heb hem ook niet meer, denk ik.
1: Nee, en Gerard Hulshoff was erbij.
0: Ja.
1: En... Felix en George Freulich en Henk Westbroek en Sjanne Kooijmans presenteerden het.
0: Hey, maar dat is ruim 30 jaar geleden, hè?
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ruim 30 jaar geleden, toen bestond 3FM, of Radio 3, oftewel Hilversum 3, dat bestond toen ook 30 jaar. En dat hebben we groots gevierd, kan ik me herinneren.
1: Ja. Ja, en er waren nog een paar mensen van het eerste uur en... al die dingen die ik later in die radio-podcast over 3FM heb gebruikt, die zaten er ook nog in.
0: Ja.
1: Oude jingles en zo.
0: Ja.
1: Maar goed, het was een enorm feest.
0: Ja, het was een groot feest. Een barbecue. Ja. Ja, zeker. Een heel ander feest dan recent gevierd is toen 3FM dus 60 jaar bestond. Afgelopen jaar of zo. Of afgelopen oktober.
1: Ja, dat was in Beeld en Geluid. En toen hadden ze van oude mixertjes. Maar dat was toen, ze hadden een stuk minder allure eigenlijk.
0: Ja, maar er was ook, er waren ook heel veel mensen niet uitgenodigd.
1: Nee. En er was ook geen barbecue.
0: Er
1: werd niet gebungee-jumped.
0: Nee, er werd niet gebungee. Er werd eigenlijk helemaal niks
1: gedaan. Ja, er werd wel gebungee-jumped, maar er was geen geld voor het elastiek.
0: Nee, dat is wel... Ja, precies. Nou goed, laten we er niet over speculeren wie er allemaal van de kraan af is gesprongen.
1: Nee.
0: Zonder elastiek. Maar wat leuk dat je dat allemaal aan het opscharrelen bent daarin. Dat is mooi, hè? Die schatkamer van Beeld en Geluid.
1: Ja, die is leuk. Dus die wilde ik even bij gebrek aan radionieuws. Dacht ik, dan laten we dat even doen. Want dat is echt heel erg leuk.
0: Ja, dat moet ik zelf ook eventjes doen, denk ik. Dat is, ik kom daar een hoop dingen tegen waarvan ik nu achteraf denk van... Oei, vermoed ik.
1: Ja. Nee, maar dat is altijd zo bij ons radioverleden. Dat je denkt van, jezus.
0: Krijg ik het voor elkaar?
1: Ja. Hey, maar ik vind het wel grappig om te horen hoe dat dan klinkt.

0: Het was ook gigantisch lawaai in die tent trouwens. Dus, want het is ook best moeilijk te verstaan af en toe.
1: Ja.
0: Want het was niet plenair, dus men hield niet op. Er bleef gewoon gegeten en gedronken worden.
1: Ja, het is een typische Dutch disease. Mensen altijd doorlullen ook als er een concert aan de gang is.
0: Ja, precies. Ja. Dus het was, er waren wel speakers, maar ik geloof niet dat iemand zich daar echt iets van aantrok.
1: Niemand zich van aangetrokken, want het zijn allemaal veel 3FM-medewerkers, dus die lullen overal doorheen. Want dat is het. Dat is
0: ja,
1: hun,
0: enorm.
1: Dat is hun vak, ja. Denken ze. Hey, even iets anders. We hebben het nou over radio, we hebben het over discjockeys. En toen bedacht ik mij ineens een heel leuk liedje van een Belg, Wil Tura. Ik weet niet, leeft die man eigenlijk nog? Ik zal ze even opzoeken.
0: Ja, hij leeft nog. Hij is alleen mijn hersenen. Ik was vorig jaar toevallig, waren wij in Veurne.
1: Ja.
0: En wij kwamen daar om een uur of half één of zo aangereden. En er werd een podium opgezet. Er werd een beetje gesoundcheckt en toen bleek dat op dat podium Wil Tura zijn 80ste verjaardag gevierd werd.
1: Ja, precies. Inmiddels is hij 86.
0: 85 was het dan, want dat was vorig jaar.
1: Okay.
0: Maar hij heeft zelf een hersenbloeding gehad, dus hij kan niet meer zingen. Dus hij was er wel bij, maar mensen zongen zijn liedjes. En dat hebben wij dus vorig jaar meegemaakt.
1: Oh, wat leuk.
0: Veurne.
1: Ja, die Wil Tura, die leidt ook aan wat ik een ander Hollandse ziekte noem. Is dat Nederlandse artiesten altijd vinden dat ze te weinig gedraaid worden op de radio. Met als belangrijkste voorbeeld natuurlijk vader Abraham. Die altijd liep te klagen dat hij niet gedraaid werd. En die Wil Tura, ja, die deed dat ook. Maar die deed het wel op een hele bijzondere manier. Die maakte er een liedje over. Zal ik dat even draaien?
0: Ja, dat vind ik leuk. Ik ken hem nog uit mijn hoofd. Hè?
1: Ja, ik ken hem nog uit je hoofd. Ja, fantastisch. Want het is een heel onbekend liedje. En dus ook, als je het hebt gehoord,
0: maar
1: denk
0: ik
1: je...
0: Van,
1: moet ook vooral onbekend blijven. Maar ik zal hem voor deze ene keer draaien. Wil Tura. Hey, dankjewel Vincent. Hier ben ik dan, okay, DJ. Jongen. Yo, hoi. Ja.

Zo is dat, de jongens in Holland. Dat was Wiltura. Hier ben ik dan, DJ. En dan gaan we nu draaien. Coldplay. Let's talk.

Coldplay. Let's talk. Well, Coldplay is een klein stapje naar Nona. Wel, natuurlijk een vergelijking die nergens op slaat. Maar het is wel een leuk liedje. Het is zo'n albi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De overheid wil vapes en elektronische sigaretten een stuk duurder maken door accijns te heffen, meldt de NOS. De maatregel moet over ruim 2 jaar ingaan. Volgens staatssecretaris Eerdenberg is het niet uit te leggen dat er wel accijns zit op gewone sigaretten, maar niet op de elektrische variant, terwijl die net zo slecht is. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van het Koningshuis. Dat zei premier Jetten op zijn wekelijkse persconferentie. Alles bij elkaar verdienden de Oranjes meer dan €500 miljard aan het slavernijverleden. Na de excuses van de koning trok het kabinet er al €200 miljoen vooruit. Staatssecretaris Erik van den Burg is boos over een post van wethouder Tom de Nooyer uit Oldebroek. De oud-presentator van Ongehoord Nederland vierde op X dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst met een verbodsbord erbij. Van den Burg noemt het ernstig en wijst erop dat de wethouder ook met een Russische vlag en een Kalashnikov poseerde. En fragmenten van Paulien Cornelissen zijn sinds haar overlijden massaal opgevraagd bij Beeld en Geluid. In de online schatkamer is in 2 dagen tijd bijna 45 uur aan materiaal bekeken. Het gaat vooral om haar college over de Nederlandse taal bij DWDD Summer School van 10 jaar geleden. Voor haar dood gebeurde dat bijna niet. Het weer van Weer Online? Er is veel zon met tussendoor ook af en toe een wolkje. Het is 1 graad of 20. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette denkt dat het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis scholen en musea kunnen verrijken. Als er les over wordt gegeven, krijgen we een ander inzicht, zegt hij. Volgens Jette komen er geen nieuwe herstelbetalingen. Na de excuses van de koning in 2023 trok het kabinet daar al 200 miljoen euro voor uit. De overheid wil over 3 jaar ook accijns heffen op vapes en elektronische sigaretten, meldt de NOS. Nu gebeurt dat alleen op gewone sigaretten. En dat is volgens staatssecretaris Ehrenberg niet uit te leggen. Hij hoopt dat jongeren door de prijsstijging 2 keer nadenken voor ze hun geld aan ongezonde troep uitgeven. Modeontwerpster Olcay Goulsen is gisteravond gewond geraakt bij een straatroof in Amsterdam. Toen ze in haar auto wilde stappen, werd met geweld haar horloge van haar pols gerukt. Over haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt, wel dat Goulsen in shock is. De Amsterdamse politie zou op zoek zijn naar 2 verdachten. Skoda roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit een schroef die kan afbreken. Vorige week werden daarom ook al Volkswagens, Audi's en Seat's teruggeroepen. Die zijn net als Skoda van de Volkswagengroep. Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 20. Vanavond koelt het snel af. Het wordt een heldere nacht met kans op mist en temperaturen van 7 tot 11 graden. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Met de campagne van de overheid om van je oude vuurwerk af te komen is al bijna 6000 kilo opgehaald. De afgelopen maand waren er speciale inleverpunten, telkens op een andere plek in het land. Volgende week zijn die er voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mogen mensen het zelf niet meer met oud en nieuw afsteken. In Amsterdam zijn 3 jongens aangehouden voor meerdere geweldsincidenten. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en straatroof. Ze werden ruim een maand geleden op heterdaad betrapt toen ze een man mishandelden. Maar ze zouden veel meer op hun kerfstok hebben. Ze zijn 13, 14 en 15 jaar. In Europa wordt al langer nagedacht over accijns op vapes en digitale sigaretten, maar staatssecretaris Ehrenberg wil daar niet meer op wachten. Hij komt zelf met een wet om over 3 jaar al accijns te heffen. Ehrenberg hoopt dat het dan ook te duur wordt voor jongeren om met vapen te beginnen. En de Rotterdamse burgemeester Schouten heeft toch een manier gevonden om een optreden van de omstreden rapper Joey AK te voorkomen. Hij zou vanavond laat in Villa Thalia staan, maar Schouten laat die voor 24 uur sluiten vanwege een concrete dreiging. Eerder legden ze Joey AK een gebiedsverbod op, maar dat schorste de rechter. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In hoger beroep is 6 jaar cel geëist tegen de man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Brabantse Oud-Gastel. Eerder kreeg hij 4 jaar cel. De man ramde 4 jaar geleden een stilstaande auto. Een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw kwamen om het leven. Ook zou hij 10 jaar lang niet meer mogen rijden. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden geleden gekregen. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Hij twijfelt er niet aan dat de koning zich er goed in heeft verdiept, want hij omarmt het onafhankelijke onderzoek. Dat kwam er op initiatief van de koning. 3 jongens die in Amsterdam waren opgepakt voor het mishandelen van een man worden van veel meer geweldsincidenten verdacht. Volgens de politie gaat het ook om poging tot doodslag en straatroof. De 3 zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze mochten onderling geen contact hebben, maar lapten dat verbod aan hun laars. En in Zwolle is tot nu toe het meeste vuurwerk ingeleverd bij de inzamelingsactie van de overheid. Ruim 500 kilo. In heel Nederland is in een maand tijd al bijna 6000 kilo naar speciale inzamelpunten gebracht. Vanaf dit jaar is vuurwerk afsteken verboden met oud en nieuw. Alleen klein siervuurwerk mag nog, zoals sterretjes. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachten van de schietpartij in Overasselt bereiden hun aanslag voor via apps als Snapchat en Signal, heeft RTL ontdekt. In honderden berichten werd besproken wat er moest gebeuren. Een dag voor de aanslag zou nog €10.000 zijn geboden om mee te doen. Bij het huis van een drugscrimineel werd later een beveiliger doodgeschoten. Voor een dodelijk ongeluk in het Brabantse Oud-Gastel is in hoger beroep een zwaardere straf geëist. Het OM wil dat de bestuurder niet 4 jaar cel krijgt, maar 6 en 10 jaar niet mag rijden. De man reed veel te hard toen hij 4 jaar geleden een stilstaande auto ramde. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Blijf weg van de onderwijsprotesten in Frankrijk. Dat advies doet ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Al 4 dagen zijn er protesten en die worden steeds gewelddadiger. Op meer dan 500 scholen waren problemen. Ga niet kijken, maak geen foto's en doe wat de politie zegt, adviseert het ministerie. En een dag na het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland heeft het Nederlands elftal met weinig spelers getraind. Bondscoach Xavi Hernandez kwam in Zeist met 9 man op het veld. De rest werkte binnen een hersteltraining af. In de Nations League speelt Nederland zondagavond in Eindhoven tegen Servië. Uit won Oranje met 2-1. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot 1 graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De moordaanslag in Overasselt werd in honderden berichten voorbereid op Signal en Snapchat. Dat meldt RTL Nieuws, die het strafdossier heeft ingezien. Zo werden online meer dan 30 mannen geronseld. Ze gingen in Overasselt naar de woning van een drugscrimineel waar een beveiliger werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Een Nederlander die vorig jaar in Brussel werd betrapt met een tas vol pillen is in België veroordeeld tot 125 uur taakstraf. Hij zou €500 krijgen als hij onder meer LSD en ecstasy zou bezorgen. De man bekende meteen en had spijt. Daarom krijgt hij geen cel, maar een taakstraf die hij in Nederland mag doen. De wet voor het verplicht bijmengen van groen gas dreigde te sneuvelen, maar oppositiepartij Pro stemt toch voor. De partij is bang dat de bio-industrie eraan verdient, omdat voor groen gas mestgisting nodig is. Maar nu klimaatminister Van Veldhoven heeft toegezegd dat te gaan onderzoeken, steunt Pro de wet. En het aantal toeristen dat elk jaar naar Amsterdam komt, moet hoe dan ook omlaag. En als dat de horeca bezoekers kost, dan is dat jammer, zei burgemeester Halsema bij AT5. De hoofdstad heeft volgens haar te lijden onder het massatoerisme. Jaarlijks ontvangt Amsterdam 23 miljoen bezoekers en dat worden er steeds meer. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Sinds de protesten maandag begonnen zijn al ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om weg te blijven van die protesten. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij The Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. De Nederlandse auto-importeur PON weet nog niet hoeveel auto's in ons land een probleem met het stuur hebben. Sommige door PON geïmporteerde Skoda's, Audi's, Seat's en Volkswagen's hebben in het stuur een schroef die kan afbreken. Mensen krijgen een brief als hun auto het probleem heeft. Dat wordt dan gratis gerepareerd. En de Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vracht er naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.

Luisteren.

0: wat zou dat zijn, Jan, een suffragette?
1: Volgens mij is dat een feministe. Een van de eerste feministes in Engeland werden de suffragettes genoemd. Maar ik kan het mis hebben.
0: Ja, ze zeggen het al, suffragette, zeggen ze.
1: Suffragette, ja.
0: Feministe.
1: Dat denk ik, ja.
0: Voor alle feministen deze plaats, van David Bowie, ook zelf een feminist. We wensen van deze plaats Kees Baars van harte beterschap. Hij heeft een beetje wagenziek is.
1: Ja, hij is een ontstoken pook.
0: Beetje, moet hij een automatische koppeling nemen. Kan ik weer de tweeën, wat zit erin, Jan?
1: We hebben straks het tweede deel van de augustische sessie met Dream Theater, die we een maand of twee geleden opnamen in de Audio 1. Het eerste deel zonden we een week of drie geleden uit. Straks dus het tweede gedeelte. Ook live opname van de Beastie Boys. Ongemixt.
0: Ja, maar wel heel apart.
1: Ik kon zeggen dat we samen opgenomen met de Vara. En zij zullen binnen niet al te lange tijd het tweede deel uitzenden. Straks om 22:50 een interview met de Amerikaanse band Collective Soul. Naar aanleiding van hun nieuwe cd. En we hebben de primeur van het nieuwe album van...
0: Lil Pete.
1: Nou, dat
0: gaan we gewoon doen, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Eén nummer zetten we eruit. Ja. Mag het wel of mag het niet?
1: Wij kan schrijven.
0: Mag het wel of mag het niet? Kan ik verder twee uur? Dit is Offspring and Self-Esteem.

0: Oh, op de radio.
1: Offspring. Ik had self-esteem.
2: Ik zit te kijken. Ze zijn op 14 en op 15 april in Nederland. Op 14 april spelen ze in Paradiso. En een dag later in Nighttown Rotterdam.
1: Ik ken het verhaal van Offspring wel. Hè, van het Epitaph label. Zij wilden koste wat kost in Europa aan de bak. Er was geen enkele maatschappij die dat zag zitten. Behalve Van Records. Die waren te laat. Want ze zijn in Parijs een hoofdkantoor van Europa gestart.
2: Uiteindelijk worden ze wel weer gedistribueerd door een major company. Sony.
1: Ja, oké. Okay. Offspring hoorde je. En self-esteem. En dan nu. Outlaw 41 overzicht van de meest eigenwijze hitparade van Nederland. Samengesteld door Jan Hoogsteen en Rob Stenders.
2: In een verhouding 1 staat op 9.
1: De uitzending is zaterdag van 1 tot 12 tot 2. Ja.
2: De verrukkelijke 41 met de nieuwe binnenkomers op 36. Nevisa met Earthling of Amazon. Echte staanstelselplaten in die ik niet ken. 28 Rebel Warrior Asian Dub Foundation. Op 27 Montel Jordan met This Is How We Do It. Op 26 een plaat die wij later in het programma ook zullen draaien. Ellen ten Damme met Sex Religion. Op 25 Gun met Worthwhile. En op 13 Dink met Get On It. Op 8 Rooster. Een man-size rooster van Supergrass. Waar haalt hij die rotzooi toch vandaan in Hermenstaan?
0: En op nummer 5. Rooster, hè? Varen.
2: Op hoogste nieuw binnengekomen op plaat op 5. Monster Magnet met Negasonic Teenage Warhead. Wij draaien nummer 11. De band Shine met popmusic.
1: Outlaw 41.
2: En Shine is volgende week de gast in Countdown.

0: moet ik er nou door aan denken?
1: I have to dream. Electric Croon.
0: Oh, shit.
1: Ja. Yeah. Tonight I have to dream. Hoe heet dat
0: dream nu? Dream last night of zoiets. Ja. Waanzinnig. In ieder geval was het niet Electric Croon, maar Shine at the Outlaw 41 Pop Music heette het. En ze zijn volgende week de gast in Kneuke 4.
1: Nou, zullen zij optreden?
0: Komen ze live of gaan we het opnemen?
1: Publiek bestaande uit casebars, Alfred Lachorde.
0: Komen ze hier live spelen?
1: Ze komen hier live spelen.
0: Fantastisch, dus ja. We gaan naar de SM-kill.
1: Althans, dat hebben we afgesproken met de platenmaatschappij. Het is nog niet bevestigd, maar dat komt allemaal wel goed. Toch?
0: Dat maken wij wel uit, ja. Ja. Toch?
1: Vandaag, een jaar geleden, overleed Kurt Cobain. Daar wordt een hoop aandacht aan besteed. Het enige wat wij doen is draaien van de plaat.
0: Never mind, Kurt. There are many more up there like you. Nirvana, come as you go.

0: improvisatie, Jan Oosten.
1: Nirvana. We come as you are. Vandaag is een dag. Een dag geleden, een jaar geleden, dat Steve Cobain zijn 45 leegschoot in zijn verhemelte. Hoe heet dat verhemelte?
2: Maar ja, goed, hij zit nu in het gehemelte.
1: Inderdaad.
2: Hallucination, zo heet het eerste album van Tommy Shaw en Jack Blade.
1: Maar even uitleggen wat dat is.
2: En dat zijn twee leden van de Damn Yankees die als duo Jan en Swaan verder gaan. Naar mijn weten komt er geen enkele single uit van dit album in Nederland. Maar dit is volgens mij wel een potentiële hit.
1: Shaw Blade, hoor je. En My Hallucination.

0: Jack Blades en Tommy Shaw. Produceerd door Don Geehan. En ze zijn van de Damn Yankees. Ze zijn ook weer samen.
1: En ze hebben ook nog een verleden in Styx. Tommy Shaw althans.
0: Ja, hè? Waanzinnig. Ja. Je bent echt op de hoogte.
1: Goed ingeschat bij jou. Ik wist dat je dit mooi zou vinden.
0: Ik vind het perfecte plaat. Perfecte plaat. Mag ik hem hebben deze CD? Want ik heb hem nog niet. Nee? Wat is Warner Music, hè? Oh, die sluit wel even op hun gezicht. Voor de hele wereld. I realized life was a game. Megadeth.

0: le monde. Megadeth. Het is wat. Niet te geloven. Dit is 1:30. Hier is Jan Hoogstein met de informatie over wat zich internationaal op de nationale podia gaat bewegen de komende weken. Ja.
1: In verband met het grote aanbod hebben we de concertagenda in tweeën gescheurd. Straks in de tweede uur deel 2. Dat komt door de festivals. Offspring, Melvins Rave Vocal spelen 2 keer in Nederland. Op 14 april in Paradiso en 15 april in Nighttown. Dan, straks hoor je de nieuwe single, speelt op 16 april tijdens Paas. In Schijndel en op 22 april in Zaalstruik in Heinol. 16 april speelt Stiltskin op datzelfde Paaspop in Schijndel. 20 april is IMF in Paradiso. 2 april staat hier, maar dat is fout. Dat sla ik over. Dat zijn de Zippelmars. En op 15 juli, tenslotte spelen Robert Plant en Jimmy Page in de Ahoy. We doen 1 festival. Straks dus in de tweede uur de rest van de festivals. Maaspop op 20 en 21 mei in Rotterdam. Op de Mullerpier naast de Euromast. En daar zullen optreden onder andere Toto. Stevie Wonder, Rick DeVito Band, The Pilgrims, Elton John, Belinda Carlisle, Paul Young, Zoukerov, Fornaciari, Ten Sharp en Back to Basic. Kaarten kosten €71,50 per stuk en een passepartout €128. Maar je kunt ook gewoon de kassajuffrouw omkopen. Dat zie je toch in die reclame al.
2: Passepartout.
1: De man. Tot zover de concertagenda, straks deel 2.
0: Lijkt deze bar zo, joh. Nogmaals, Benz Orkest. En je weet het, de rem zit in het midden.

0: The Edgar Winter Group uit 1974. Geschreven door Dan Hartman, ook een jaar dood.
1: Late Dan Hartman.
0: Hoezo Megadeth show dit?
2: Prachtig nummer.
0: Is geweld ook. Naast allerlei geweldige beroemde konijten. Brian Jones. Jeff Caro, noem ze maar op, hè?
2: Mozart.
0: Steve Cobain, Mozart, Bach, Beethoven. Yeah. Dave Lee Roth heeft het nummer ook opgenomen, dat draaien we een ander keertje weer. En dan nu... Gun. Something Worthwhile, dat is Karik Veder 2 uur straks in de interview met Collective Soul. En na 1 in de Beastie Boys Live. We're talking...

0: geen worthwhile.
1: Godse rock is dit. Letterlijk.
0: Something worthwhile. Gone. Deze. Fuck you. Ja. Fucking great. Some other time, mate. Je moet even wat vertellen over Collective Soul.
1: Collective Soul had vorig jaar een Amerikaanse hit met het nummer Shine. Dat nummer hebben wij vaak gedraaid in Kauna Café, maar mocht niet baten. Want je weet wat een Nederlandse smaak is. Het gaat niet verder dan een Atari-computer.
0: Dus nou, mensen zouden verplicht naar de radio moeten luisteren, maar goed.
1: Dat werd geen hit in Nederland. Dat kwam van hun eerste album Hints, Allegations and Things Left Unsaid. Er is een opvolger gekomen van die cd. Die heet simpelweg Collective Soul. Het bandje dat komt uit Stockbridge, Georgia. En werd een beetje in zadel geholpen door de inspanningen van het radiostation WRAS in Atlanta. En voordat we gaan praten met Will Turpin, de bassist van Collective Soul, belde ik heel even met Amy Staling. En zij is music director van WRAS en vertelt over haar rol in het succes van Collective Soul.
2: We were the first one. They said

0: Collective Soul. Jan in gesprek met en de dame van het radiostation zonder de plaat vluchten. Ze zetten het op een kaart en ineens werd het gedraaid. En,
1: ja, mooi verhaal is dat, hè?
0: En toevallig luisterde iemand in Orlando van de Atlantic Records. En dat was een deel waanzinnige sprookje. Vertel eens even wat over Ellen ten Damme, Pik.
1: Ellen ten Damme is vooral bekend als actrice. Ze speelde in Pleidooi. Dat is die hele moeilijke, mooie serie van de AVRO. En ze deelt ook mee in... Ze doet ook mee aan Jiskevet. Die leuke serie van de VPRO. En ze maakt,
0: echt wel.
1: En ze maakt goede muziek.
0: Sex Religion. Ellen ten Damme.

0: de mogel schreven samen met Ellen ten Damme. Sex Religion. Binnenkort een carnecafé. Ellen ten Damme. Met een kruisje op de linkerdij. Zometeen nog een uur Countdown Café. Met daarin de Beastie Boys. En Dream Theater Part 2.
1: En Little Feet.
0: En Little Feet. Oh, kom bijna voor te kort. Zometeen het nieuws van 1 uur. Wat zeg je nou?
2: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. En acteur Usama Ahmoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokromafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Bad Hoeverdorp en raakte een andere auto. Ahmoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.

Nou, is goed. Eén kanaal weg, maar sorry hoor. Ja. De Albello Let's Tango vinyl is uit. Trouwens, er zit een deken onder die naald, zeg. Jezus Christus. Zijn hele AB-deken zit eronder. Dan maar even Van Halen en de Kiss, Double Avenue. Garage Band deel 2. Zometeen met het tweede deel van de concertagenda. Dan Dream Theater met The Two Missing Songs en The Beastie Boys live in Den Haag. Afgelopen februari door de vader opgenomen en we hebben het opgevoed.

0: Sam Hager en Ben Halen.
1: Iedere zelfrespecterende band heeft tegenwoordig een eigen pagina op het internet. Zo ook Van Halen. Ja. Ik las van de week dat zij een concert hebben gegeven in Portland.
2: Ja, zo over internet gesproken. Zal ik jou eens even laten zien?
1: Ja, goed. Dat moet je even uitleggen. Er hangt hier een cameraatje waardoor alle debielen die hier achter die microfoon zitten gefotografeerd worden en op internet verschijnen. Maar om even terug te komen op Van Halen. Ze hebben dus afgelopen week een concert gegeven in Portland. En dat was volgens vele mensen het slechtste concert dat ze ooit van Van Halen hebben gezien.
2: Is dat zo?
1: Dus ja. Nou ja. Hopelijk geven ze alle slechte concerten in Amerika en komt al dat goede in Nederland.
2: Ik maakte daar Arnhem een grapje tegen Sammy, dat, of tegen Eddie, dat ze de nummers halve toon moeten naar beneden moeten transpireren. Ja. Kan Sammy het halen? Toen werd hij een beetje, vond hij niet leuk. Vond hij niet leuk.
1: Goed, concertagenda deel 2. Dat heeft te maken met alle festivals die binnen nu en een aantal maanden plaatsvinden in Nederland. We hadden het in het eerste uur al over Maaspop. Op 5 en 6 mei vindt in Ospel, weet je waar dat ligt?
2: Ik zou niet weten, naast Oksel denk ik.
1: Nee, de andere arm, dat ligt bij Weert. Vindt het Moulin Blues.
2: Weert ligt tussen Maastricht en Eindhoven.
1: Bij de dijken.
2: Waar het snel weer ophoudt.
1: Het Moulin Blues Festival plaats met onder andere Duke Robillard, Walter Trout Band, Kim Wilson Band, John Mayall en de Bluesbreakers, Coco Montagna. Dat zul je ongetwijfeld anders uitspreken. De Oscar Band en Blues Band en Hans Thesing.
2: Oscar Band en Blues Band? Ja. Fantastisch. Zijn jullie er weer?
1: Het Modern Blues Festival. De kaarten die zijn vanaf vandaag te verkrijgen. Kosten 35 gulden. En voor een passepartout betaal je 75 gulden. Parkpop. Heb jij er iets mee te maken dit jaar?
2: Nou, ik weet het wel niet.
1: Vindt plaats op 25 juni. Het Zuiderpark in Den Haag. Het is de 15e keer.
2: 500.000 mensen gratis. Dat is.
1: Ja. Met Terrence Trent D'Arby, Stiltskin, The Golden Earring, Pato Benton, The Dijk en The Pilgrims.
2: Zo.
1: Thor Arnold Werther dit jaar met twee podia. Op het hoofdpodium Alive, Bodycount, Sensor, Deos, PJ Harvey, Offspring, Therapy, The Cure en R.E.M. En op het tweede podium Jeff Buckley, Spearhead, Belly en Morphine.
2: Jeff Buckley is de zoon van Tim, hè?
1: Ja.
2: Ja. Ja, fantastisch.
1: Alleen met één groot verschil, deze is er nog. Ja. De twee resterende namen worden in de loop van de volgende weken aangekondigd. Ten slotte Pinkpop op 5 juni aanstaande met Spearhead, Van Dikhout, Biohazard, Lawrence Band, Alive, The Dave Matthews Band, Faith No More, Tragically Hip, Shane McGowan en The Popes. Dat is die lelijkert van verschrikkelijk.
2: Nee,
1: The Throwing Muses, Deus opnieuw, Peter Droach, G-Love en The Special Sauce, Heather Nova, Hoedje en de Blowfish en Betty Serveert.
2: Hoodie en Blowfish.
1: Hoodie en de Blowfish.
2: Nog even, Betty Serveert komt zo. Er was nog een festival in Arnhem over Freedom. Wat was dat ook alweer?
1: Dat was Maaspop.
2: Rotterdam. Nee, Freedom Festival in Arnhem, 8 mei of zoiets.
1: Daar komen wij straks op terug, Alfred.
2: Alweer?
1: Ja, omdat ik het niet weet.
2: Concertagenda, deel 3. 10 over 2, kan ik weten op 2 uur.
0: Café.
1: Betty serveert op Pinkpop op 5 juni.
2: Fortilove.

0: Betty serveert.
1: Betty Surfert.
0: Betty Surfert. Hoe zeggen ze dat in Amerika, Jan?
1: Betty Surfert.
0: Betty Surfert.
1: Betty serveert of Betty Surfert.
0: Hebben we onlangs nog in Amerika geweest. Draaien ze het op de radio?
1: Ja, draaien ze op de radio. Ja. Op alle toonaangevende van de rockstations hoor je Betty Surfert.
0: Betty Surfert. En zeggen ze ook bij van die band vandaan komt of wat? Of?
1: Nee, dat heb ik niet gehoord, maar dat zal ongetwijfeld wel gebeuren, denk ik. Maar het is goed voor het nationale gevoel.
0: En wanneer traden ze ook weer op?
1: Op 5 juni op Pinkpop.
0: Juist. En het was niet juli?
1: Nee, 5 juni. Ik heb het goed gezegd. Maar het viel ons op dat het vrij laat is dit jaar, Pinkpop. Het wordt overigens uitgezonden door de NPS.
0: Pinkpop.
1: Nederlandse Pinkpop Stichting.
0: Hé, hoe laat is het, Jan? Even kijken hoe laat het is.
1: Volgens mij is het 16 over 1.
0: 3 weken geleden zonden wij een opname uit van Dream Theater. Ze waren toen de gast, om precies te zijn, de 14e februari in de JBR 2. We hebben toen 2 nummers daarvan uitgezonden. Silent Man en Tears. Je hebt er nog 2 te goed. Je hoort Dream Theater live, opgenomen door Ronald Treiber. Hier is Lifting Shadows en daarna Wait for Sleep. Dream Theater live in Countdown Café.

Let's go, suck, man. Okay. Next.

0: Sleep en Lifting Shadows Dream Theater live bij ons te gast. 14 februari, jongsleden. Ronald Herwen naar de knoppen. En dan gaat het. Die was de vloek erop.
1: Opgedragen aan Kees Baars. Alsof hij al onder de zoden ligt. Maar hij ligt onder de dekens, want hij is ziek.
0: We wensen hem uitermate veel beterschap.
1: Ja, Dream Theater, wat is die band ontzettend populair in Nederland.
0: Ja.
1: Jeetje, Mina, we hebben ontzettend veel telefoontjes en brieven gehad. Met het verzoek om deel 2 uit te zenden.
0: Dat is erg romantische muziek. Jij hebt een plaatje aan Jan van Veen stuurt, denk ik wel.
1: Jij vergeleek ze net met wie? Of durf je dat niet op de zender te roepen?
0: Met die zanger van Grant Forsyth. Die zingt ook. Maar ja, pardon. Voortreffelijke mensen zijn die van me. Who the fuck am I to judge, you know? Hoe de 4 van half 2.
1: Who the fuck?
0: Zinginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginging Skin. Sucks to be Beastie Boys. Hey.

0: Er was een spookrijder. Waar is hij nu? Hallo? Spookrijder, meld u maar.
1: Ja, er is een spookrijder gesignaleerd op de A7 tussen Winschoten en Hogezand. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nogmaals, een spookrijder op de A7, Winschoten en Hogezand.
0: Voorzichtig, hè?

0: Dat is natuurlijk een spookrijder. Werd het hier straks wel ingetrokken? Het is niet aangetroffen.
1: Ik hoop het.
0: Hij is al afgekrant. Spookrijder, ergens een windschoot in de buurt. Dus kijk uit, hou rechts en knipper met lichtsignalen.
1: Hou je Little Feet van de gaspedaal. Vertel eens iets over Little Feet.
0: Little Feet.
1: 95.
0: Ja. Ik was in Los Angeles, of L.A. zoals mensen zeggen die daar geweest zijn. En daar heb ik met Bill Payne wat toetsen opgenomen. En toen had hij dus een optreden, dezelfde avond.
1: In de House of
0: Blues. Had hij mij vergeten te vertellen. Ja. En ik zat in het hotel tegenover de House of Blues in Los Angeles. En ik ga daar eten met mijn meisje. Hij kan lekker omdraan hoor. En, hij zei, en ik kom binnen, toen zegt hij dat meisje van... dinner en optreden, weet je. Ja. Wat wil je, betaal je het kaartje voor alleen eten of wil je ook de band zien? Maar ik zeg, who's playing? Little Feet, zegt ze. Nou, toen heb ik voor het eerst Little Feet gezien met hun nieuwe zangeres. En dat is een heel erg...
1: Maar met een nieuwe zangeres?
0: Kralig meisje, een zangeres.
1: Met een zangeres, ja.
0: Met een zangeres, ja. Sean Murphy heet ze. Zij is een beetje typetje à la, nou, stevig, weet je wel, rock'n'roll met Bonnie Raitt-achtig. Voorkomen heeft ze. En ze zingt formidabel. Hun nieuwe cd. Volgens mij mogen we dit nog niet
1: draaien. Ik was over 3 weken uit in Amerika.
0: Ja, die gast ligt door een beetje van Warner Brothers. Dat was BMG. Wat is het ook weer. 25 april komt hij uit Amerika. En dan eventueel ook hier. Little Feet. Ain't Had Enough Fun heet hij. Dacht ik. Advanced CD. Dat betekent dat het een goedkoop hoesje is. Met de hele cd er weliswaar in. 13 nummers staan erop. Zo neem ik aan. Zullen we er één laten horen, straks nog eentje?
1: Ja.
0: Oké, Little Feet. En dit nummer heet Cadillac Hotel.

0: pleegde een grove misdaad, geloof ik. Volgens mij mocht dit nog niet draaien. We konden niet met mijn poten vanaf blijven. Little Feet fans, gefeliciteerd met het
1: nieuwe. Wat een goede plaat.
0: Ain't had enough fun. Misschien draaien we straks nog een nummer, of niet?
1: Misschien. Ja. Wel wis en zeker. Ja,
0: misschien even de jongens in bed bellen van die BMG-maatschappij.
2: Nee, joh, helemaal.
0: Stel je voor,
1: je moet geen slapende dingen wakker maken.
0: Nee, echt niet.
1: Little Feet. Wow. Album komt pas over 3 weken uit.
0: Ja, in Amerika.
1: In Amerika.
0: Hoe kom je er eigenlijk aan, Jan? Wat verdomme, vertel eens.
1: Ik kwam, ik zag en ik nam.
0: Goedenavond.
3: Okay, we're talking Beastie Boys here. Staten Hall Den Haag, February 10th. René Meister, engineered by Hans Bunn. Beastie Boys live, baby.

Beastie Boys live in de Statenhal in Den Haag. 10 februari, jongstleden opgenomen door Hans Bunt namens het NOW. En muziekproductie in handen van René Meister. Wat een lekkere herrie. De Beastie Boys live. Yeah.

0: Angel Golden Earring.
1: Bouncing Balls.
2: Opgenomen.
0: In België.
2: Met, in de tuin van Kooijmans, toch?
0: Ja, in zijn huisstudio. Ja. Waar is toch weer? De Mechelse Steenweg of zo. België.
2: Nummer 13. Of kan ook 15 zijn, toch?
0: Ja. En Jonnetje Zonnetje Velletje heeft het technisch. Jonnetje Zonnetje Velletje. Over Beastie Boys gesproken. De Vara is het tweede gedeelte van het...
2: Dit was het voorproefje, zeg maar.
0: Ja.
2: En de Vara zal binnen nu in een paar weken het tweede deel uitzenden.
0: René Meijster heeft daar de muziekregie gepleegd. En die zei, het stond onder als een briefje, misschien moet het nog wel gemixt worden. die band is weg. Die hebben de jongens meegenomen. Dus Beastie Boys, luister naar de Vara. Binnenkort deel 2 van dit concert wat opgenomen is. In de Statenhal te Den Haag op 9 februari 1994. Nu de Vara.
2: We hebben nog iets te goed.
0: Ja, Little Feet van een keer. Laten we zonder.
2: Dat klinkt ook als gospel dit.
0: Heaven is where you find it. Little Feet. Ain't had enough fun yet. Gaan we nog even. 2 uur daarna onze Ricky.

0: stijve pik kregen van ze. Little Feet Ain't Had Enough Fun. Advanced CD. Het was 50 april uit Amerika. Volgens mij hebben we een grote probleem met
1: misschien is dat wel de titel van het album, Advanced CD.
0: Ja, Sean Murphy heet ze. Ja, Lowell is gone, but Sean is there. Little Feet is herboren. Nieuwe CD, fantastisch. Zometeen Rob Stennisblad voor Rick. Robbie Don't Lose That Number. Karnekevee, programma van Jan Hogestein, Kees Baars, Beterschap, Rems in het midden. En altijd begarren. Volgende week zijn we er weer. Met een, weet je wat iets van volgende week al?
1: Ja, Shine.
0: Oh, Shine. Shine.
1: Wees het Jansen en Co.
0: Okay. Het nieuws van 2 uur verzonnen door de NOS tegenwoordig. Hè?
2: Ja. Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 12 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. En acteur Oussama Ahamoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokro Mafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Badhoevedorp en raakte een andere auto. Ahamoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
2: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. En acteur Usama Ahmoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokro Mafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Batouverdorp en raakte een andere auto. Ahmoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Krista Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terecht kwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. En acteur Oussama Ahamoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokro Mafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Batouverdorp en raakte een andere auto. Ahamoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.